0: Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: info.
1: Open Monumentendagen. Dag luisteraars, de Open Monumentendagen in Schoonhoven zijn dit jaar verspreid over maar liefst 3 dagen. De aftrap is donderdag 10 september met een lezing in het Arto Theater. Uitgenodigd is Arjan Witjes, werkzaam in de restauratiewereld. Zaterdag 12

0: Radio-info.
1: Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: info.
1: Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambositia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverakker in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt er terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Radio Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Oldtimershow in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een oldtimershow gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 morgens verwacht. En dan vanaf 2 uur 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Expo, Rommelmarkt en Bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse Rommelmarkt en Bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, Rommelmarkt en Bazaar.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Uw vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 55% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: Info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indeknippendewaard.nl/omd. Dat is indeknippendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
2: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
4: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
2: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

regio-info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverak in Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt er terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Wij zijn bij u, de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpenerwaard. Wij zijn bij u, de hele zomer lang. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Goedemorgen.

Samantha Jones. En ik doe het op mijn eigen manier. Een hele goedemorgen. My way. En dat om 8:08. Een hele goedemorgen allemaal. Het is maandag. En dat is een poos geleden. Ja, vakantie. Nog een beetje in de lappenmand. En ga zo maar door. Toch nog even Hans de Jong bedanken. En ook Adrie voor het overnemen van het programma. Maar als het goed is, is alles weer redelijk op orde. En kunnen we gewoon weer elke maandag intussen 9 en 12 uur in de studio zijn bij RTV Krimperwaard. Voor een nieuwe aflevering van Goedemorgen Krimperwaard. Het is momenteel 18 graden buiten. Het is nog wel een beetje bewolkt, maar het schijnt hartstikke mooi weer te worden. Dus ik denk, nou, ik gooi er gelijk maar even een zonnige jingle in aan het begin van het programma. Als u wat wilt doorgeven, of heeft u nog een reactie, of weet ik wat, misschien nieuws wat wij nog niet weten, kunt u het altijd sturen naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Billy zit ook weer achter de computer, dus die kan gelijk aan de gang. Maar als u gelijk rechtstreeks wat door wilt geven voor een noodgeval, of er is een grote file, of wat anders, dan kunt u gewoon even bellen 0182 89 0182. Dan zit u gelijk hier in de cockpit van RTV Krimperwaard. Nou, tot 12 uur hebben we toch weer aardig wat berichten meegenomen. Ik had wel weer even pech, want ik bereid het programma natuurlijk, zoals dat hoort, thuis voor. En dan print ik altijd het een en ander uit. Alleen de printer die is helaas gestorven vandaag. Die deed niet meer, dus ik moest er even een nieuwe bestellen. Maar ja, die heb je niet gelijk. Duurt meestal een dag. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Vroeger moest je eerst naar de winkel en hoopte je maar dat hij op voorraad was en zo. Maar tegenwoordig heb je zo'n ding binnen een dag in huis. Maar die hebben we dus nog niet, dus we hebben het een beetje alternatief gedaan. Maar het komt wel goed. En als het goed is, schuif straks om 10 uur Adrie Oudenes weer even bij. Het ligt er ook weer een beetje aan hoe het zit bij de Algrabrug. Want als het goed is, als ik het goed heb begrepen, gaat hij vandaag weer open. Dus dan rijdt alles toch weer hopelijk een beetje door. Maar goed, we gaan het allemaal afwachten. We zien het vanzelf. Blijf er gewoon gezellig bij. Tot de klok van 12 uur. Gert.

0: Ik weet niet of we nog zwoele nachten krijgen, maar in ieder geval wel als het goed is een zwoele dag. Dus als je een vrije dag hebt, kan je misschien naar het strand gaan. Misschien nog even. Misschien is het wel de laatste keer. Neem je gewoon even een, neem je transistorradio mee. Als je dat plus hebt, dan zou je hem op het strand in Scheveningen gewoon kunnen horen. Want we hebben ook nog een zender staan in Zoetermeer. Hoewel de DAB plus bij mij in Haastrecht nu dan even wegviel. En ik weet niet of dat overal zo is. Misschien ligt het wel in mijn auto, maar het lijkt me sterk. Maar goed, het kan altijd natuurlijk. Dan kunt u dat even doorgeven aan FVV Knipperwaard. Dan kunnen wij proberen om weer een technisch iemand daar even naar laten kijken. Dus ja, dus geef het even door aan RTV Knipperwaard als de DAB plus bij u ook thuis wat minder is of misschien wel in de auto. Duizenden zwemmers hebben gisteren de Amsterdamse grachten getrotseerd voor het goede doel. Er werd ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar de zenuw- en spierziekte ALS. Een hele goede zaak en ze hopen dat er volgend jaar nog veel meer mensen mee gaan doen. Nou, het was ook lekker weer gisteren natuurlijk, dus wat dat betreft is het misschien een tipje om dat volgende week te gaan doen. Ja. Volgende week, volgend jaar. Denk daar eens even over na. Best wel een goed tipje hier bij TV Knipperwaard.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dirk Molenaar. Fijn dat je ook luistert.

0: Joe Spirits. Ja, Blake it on the ground. Om 17 over 9. We zeggen de tijd nog even. Misschien moet je weg op een bepaalde tijd. Misschien een afspraak bij de dokter of bij de tandarts. Je weet het nooit. Dan moet je het altijd maar even afwachten. We zijn pas nog een keer bij de HAP geweest in Gouda. En dat was heel raar. Maar goed, dat heeft met urgentie te maken. Ik zat daar al een poosje. En hier kwamen de mensen binnen. En die mochten dan weer eerder dan ik. Ik denk, ja, dat gaat niet goed. Toch even nagevraagd. Maar dat is dus bij de HAP ook zo. Je krijgt een bepaalde kleur en dat is een bepaalde urgentie. Dus ja, als het heel urgent is, dan mag je eerder. En dan moeten de mensen die er eventueel zaten en misschien niet zo urgent zijn, die moeten dan even wachten. Ja, het is maar even dat je het weet. Ja, luisteraars, ik heb best wel een droge mond.
1: Hé, Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, dat is wel even lekker op deze maandagmorgen. Want ik had thuis ook weer een probleem. Ja, dat betreft, probleem. In ieder geval, het koffiezetapparaat, dat stopte ermee. En toen heb ik mijn vrouw op pad gestuurd afgelopen donderdag. Ik had zelf even geen tijd. Maar om naar het repaircafé te gaan in Haastrecht. En die mensen doen hartstikke goed hun best. En meestal kunnen ze het wel repareren. Maar als de onderdelen doorgebrand zijn, dan... Ik heb zoveel bakjes koffie gezet natuurlijk. Toen zei ze, helaas, daar kunnen we niks meer aan doen. Die is overleden, dan moet je misschien toch even een nieuwe verkopen. Dus ja, ik moet nog eens even wat klusjes gaan doen de komende tijd. Om alles, een nieuwe printer, een nieuw koffiezetapparaat. Maar goed, dat heb je wel eens een keertje. En dan heb je er hopelijk jaren weer geen last van. Dus ja, dat kan allemaal gebeuren. Ook in zo'n weekend of een afgelopen week. Maar we zijn heel blij met die repaircafés. Want ze hebben mij ook zeer goed geholpen met een cd-speler die het niet zo goed meer deed. En ja, zo'n ding kost toch... €1000 volgens mij. En ze zijn bijna niet meer te koop. Maar ja, ik gebruik ze heel vaak nog. Omdat ik toch altijd cd'tjes meeneem naar de studio. En toen was er een onderdeeltje kapot. En die heeft die meneer toch mooi gerepareerd. Dus als er wat kapot is, niet gelijk weggooien of weet ik wat. Eerst naar het repaircafé. En misschien kunnen ze je gewoon helpen. Gewoon doen. We gaan een plaat draaien die ik eigenlijk niet ken. Maar het gaat over de summertime. Het wordt mooi weer vandaag. Dus ik draai hem even.

0: de Zombies. Ik ken het wel van een andere band, maar niet van de Zombies. Nou, ik dacht, nou ja, ik zie hem staan, die gaan we gewoon even draaien. Want het is, ja, het is lekker weer. Het wordt lekker warm vandaag, een graad of 23. Misschien lekker strandweer, ik zei het al. Maar gewoon, ja, iedereen heeft zijn vakantie natuurlijk gehad. Maar mocht je nog ergens een vrije dag hebben, ja, dan zou ik er maar een beetje van profiteren. Ik had het net over zwemmen in Amsterdam. Maar afgelopen zaterdag is er ook gezwommen in de Vlist. De tweede editie van de Negendorpen Zwemtocht is zaterdag uitgegroeid tot een succes. Waar vorig jaar 50 zwemmers het water ingingen, verschenen dit keer ongeveer 100 deelnemers aan de stad. En dat allemaal van het evenement van de IJsclub Vlist. Daarmee bereikte de organisatie direct de maximale capaciteit van de zwemtocht. Want het moet wel behappen te zijn natuurlijk. En dat is gebeurd. En dat was heel leuk allemaal. Er deden heel veel IJsclubs uit de regio ook aan mee. En je moest ook stempelen onderweg en zo. En ja, er was inschrijfgeld natuurlijk. En dat geld was dan weer voor het goede doel. Vorig jaar hadden ze 2 AED's. En ze hopen er nu 3 te kunnen kopen. En die kunnen ze dan op diverse plekken neerzetten. In de Vlist. Heel leuk allemaal. Heel fijn. Het was ook lekker weer natuurlijk. En ze zullen het ongetwijfeld volgend jaar weer gaan organiseren, denk ik.
1: RTV Krimpende Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpende Waard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpende Waard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: Queen was dat. Die draaien we nog even speciaal voor onze oude koffiedame die wij hier altijd hadden op zaterdagmorgen bij de Waard op de Kaart. Ja, het is er helaas, ze had wat andere bezigheden en ze had het ook niet zo druk natuurlijk, maar ze zat wel gezellig hier in het gangetje bij RTV Krimpen de Waard. En zorgde dat iedereen gewoon even koffie kreeg. En dat is heel lekker. Op een dag als je hier in de studio zit bij RTV Krimpen de Waard en je moet even wachten. Ik had hier nog een bericht, nou zit ik dat gelijk weer weg te doen, maar waar is dat gebleven? Ja, ik zie staan dat jongere generaties hebben op dezelfde leeftijd meestal meer koopkracht en vermogen dan hun voorgangers. Toch kopen ze minder vaak een huis. En dan is de vraag waarom dan? En dat hoor je van heel veel jeugd. Die zegt, maar ik leef nou. Ik wil nou genieten. En je weet het maar nooit. Je weet niet hoe oud je wordt. En ga zomaar door. En maar goed, een huis is toch wel belangrijk. Je moet toch een plekje hebben. Je kan niet altijd bij je vader en moeder blijven wonen. Maar goed, men heeft wel geld. Maar nog geen huis. Dan moet ik zeggen, als je veel geld hebt, dan wil het niet altijd zeggen dat je een huis gaat kopen. Want 4, 5 ton is niks tegenwoordig voor een eensgezinswoning. Dus ik hoop iedereen die graag een huis wil hebben, dat ze er een kunnen kopen. Maar je moet ook een beetje genieten van het leven. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar je moet zelf je prioriteiten een beetje stellen. Terug in de tijd met Viola Wills. Hier bij RTV Krimpen de Waard. 2 minuten voor de klok van 9:30. Heel fijn dat je luistert.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. En blijf erbij tot 12:00 hier op de radio.

Van Jan de Wils. Ik krijg net van Gerrit door dat hij ook al problemen had met de DAB+. Nou, dan hopen we dat een van de technici hier bij RTV Krimpenwaard daar wat aan kunnen doen natuurlijk. Want het is altijd beroerd als je naar een favoriete zender zoals RTV Krimpenwaard wil luisteren. En het klinkt niet goed of het valt iedere keer weg. Want dat heb je dan bij de FM. Dan wordt het een beetje storend geluid. Maar bij DAB+ is het gelijk of je hebt hem niet. Dus zo werkt dat nu eenmaal. Dus ja, houd het een beetje in de gaten. En we hopen dat het allemaal goed komt. Ja, we gaan nog even een plaat draaien voor Johan Spruit in de Vlist. Vaste fan van RTV Krimpenwaard. En ook van dit programma. Ja, die van de Berg is er nooit meer op maandagochtend. Ja, was op vakantie en je mankeert wel eens wat. Dat heb je wel, luisteraars. Als je wat ouder wordt, dan ga je steeds meer wat mankeren. Tenminste, dat is mijn ervaring. En misschien doe ik het allemaal niet goed. Dat zal best wel kunnen natuurlijk, maar ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Maar goed, in ieder geval laten we hopen dat het goed blijft gaan. En speciaal voor Johan Spruit, de volgende plaat van Bob Dylan. Lay, Lady, Lay.

0: Heerlijke muziek voor Bob Dylan op maandagmorgen. Aan het begin van een nieuwe week, daar heb je zin in. En dan ga je met zin naar school of misschien wel naar je werk. Je weet het maar nooit. Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
1: Zo is dat. En u kunt er naartoe gaan. Zeker even doen. Het is hartstikke leuk. Ik hoop daar ook nog even gebruik van te maken. We hebben nog een berichtje waar je dan weer niet erg blij van wordt. Want Nederland geeft honderden miljoenen euro's uit om de gasopslagen voor de winter te vullen. Energiebedrijven doen dat nauwelijks zelf. En waarom dan niet? Omdat opslaan nu eenmaal winstgevend is. Nee, verliesgevend is. En een deel van de kosten komt uiteindelijk weer bij de gasverbruikers terecht. Zoals wij. Wij betalen dan weer belasting. En ze doen alleen maar dingen waar ze veel aan verdienen. En dat soort dingen, dat moet de overheid dan weer doen. En laten we maar hopen dat het niet zo'n koude winter wordt. Hoewel iedereen graag wil schaatsen natuurlijk. Dan wordt het misschien toch weer zwemmen volgend jaar. Want ja, dan kost het niet zoveel gas. We moeten het allemaal weer afwachten. We zijn zeer benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ja, we gaan het afwachten. Ja.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Radio bij RTV Knipperwaard. Afgelopen zaterdag was hij nog te zien in Beste Zangers. Best wel een leuk programma. En dan worden zijn liedjes toch op een andere manier gezongen. En dat is ook wel eens leuk. Misschien is het tijd. Ja, misschien is het tijd voor een bakje koffie. Zet er nog even één. Zal ze even vragen of we hier in de studio nog even tijd hebben voor een bakkie.
1: Hé Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Ja, dat willen we altijd natuurlijk. We moeten niet hele 6 koffiepotten leeg drinken. Maar een paar koppies is best wel even lekker zo op de ochtend. Ja, Bas Koster, die is organist in Haastrecht en die maakt zich zorgen. Want wie bespeelt straks nog het kerkorgel? Want het aantal jonge organisten neemt af. En daarom gaat hij op Open Monumentendag, dus aanstaande zaterdag, gaat hij op het orgel spelen van de hervormde kerk in Haastrecht. En dat om de mensen toch een beetje te masseren om toch orgel te gaan spelen. Dus het is altijd wel een heel mooi geluid. En hij speelt daar aanstaande zaterdag om 12 uur. Dan houdt hij een gratis orgelbespeling. En dan kunt u daar komen kijken. En misschien denkt u van ja, ik wilde altijd wel iets doen, maar ik wist niet wat. Een gitaar of een saxofoon. Of misschien wel een orgel. Dus misschien dat het wat voor u is. En het is natuurlijk een heel groot apparaat, zo'n orgel. En er komt een hele berg geluid uit. Dus misschien even leuk om daar gaan kijken. Dus aanstaande zaterdag dus om 12 uur. En dan gaat het allemaal gebeuren in de hervormde kerk in Haastrecht. Zeer zeker even doen. Het wordt heel leuk en heel gezellig.
2: Vanuit het snelkloppend hart van de Krimpenerwaard. Gert van den Berg.
0: Zomerse muziek op de radio, want het wordt een soort zomerse dag vandaag. Mocht je dat nog niet weten.

0: Gérard Leaumont uit de zomer van 1977. Een lekker zomersplaatje en dat allemaal hier om 9:45 op de radio bij RTV Krimperwaard. Ja, we hebben regelmatig hier in het programma op RTV Krimperwaard Edwin Otter, dat is de wijkagent. En ik hoorde toevallig een of andere Belgische jingle. Ik denk, wat is dat voor een jingle? Maar goed, hij heeft dus een soort liedje zelf. Ik vond het een beetje typische apparaat. Maar goed, was wel leuk gedaan, hè? Ja. Maar goed, daarover gesproken, we hebben nog een bericht. Want in de middag van zondag 6 september, iets voor 4:15 gistermiddag, heeft een brand bij een agrarisch bedrijf plaatsgevonden aan de Kattendijk in Gouderak. En het werd 10 minuten later zelfs opgeschaald naar een middenbrand. Er stonden namelijk hooibalen in een loods in brand. Nou, ze hebben dat gelukkig allemaal uit kunnen krijgen. Er was wel aanzienlijke schade aan de loods en ook aan de hooibalen. Ja, dat brandt natuurlijk wel. Heel fijn dat de vrijwillige brandweer weer ter plaatse was om dat allemaal weer te regelen. Want zonder de brandweer zijn we helemaal niks.
1: Goedemorgen, Krimperwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimperwaard.

0: ik dacht, nou, ik heb een soort bericht van de politie. Doen we er gelijk de politie er even achteraan. De police, I can't stand losing you. Het allemaal in Goedemorgen Krimpenerwaard. Hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
0: Nou, ben zeer benieuwd allemaal. Dat zal ongetwijfeld gebak zijn in de studio. Het is toch altijd weer een hele prestatie. 600 uitzendingen. En we doen dat met plezier voor u. En als u zegt van, joh, ik wil ook wel eens aan bod komen in dat programma. Gewoon even sturen naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Komt het allemaal dik voor elkaar.

0: Emotions and the Best of My Love hier bij RTV Krimperwaard. En allemaal op maandagmorgen als je net wakker wordt.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je luistert. We zijn er tot 12 uur, we zeggen het nog maar een keertje. We hebben nog een berichtje, want de weidevogels in het werkgebied van het agrarisch collectief Weidehof Krimperwaard hebben een goed broedseizoen achter de rug. Het aantal beschermde nesten van grutto's, kievieten, toereluurs, schooleksters en slopeenden nam verder toe. Het collectief schrijft de resultaten mede toe aan een combinatie van plas, drasgebieden, bewijding en kruidenrijk grasland. Heel belangrijk allemaal. Ja, ze zijn ook allemaal aan het plaggen nou in die Krimperwaard. Het is toch wel jammer. Volgens mij komt er in de hele toekomst straks geen koe meer te lopen. Ik fiets al heel vaak naar de studio over de Bilwijkenweg. Daar zijn ze overal bezig. Het wordt waarschijnlijk één groot natuurgebied. En dan zal je waarschijnlijk nooit meer een koe zien daar. En er komen allemaal distels en weet ik wat allemaal meer. En misschien enge beesten. Nou ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is wel jammer. Je was altijd zo gewend, al die mooie weilanden met koeien en schapen en zo erop. Maar dat gaat waarschijnlijk allemaal toch veranderen. En dat komt allemaal toch een beetje door het plaggen. Ja, het is niet anders. Misschien besluiten die 10 jaar geleden genomen zijn, waar men misschien toentertijd achteraf misschien iets anders had moeten besluiten. Maar goed, het is gebeurd allemaal en ik weet niet of het nog te veranderen is, maar men is wel heel hard bezig.
2: Het is maandag. Gert van den Berg, RTV Krimpenerwaard.

uit de tijd dat de platen nog een beetje kort waren. Waren de nieuwsziekers I Like to Teach the World to Sing. In perfect harmony, dat hier op de radio. We hebben nog een berichtje voor de agenda. Want op woensdag 14 oktober wil BC Club, dat is basketbalclub Blue Sky, op die dag een sportief scholentoernooi organiseren voor de leerlingen uit de groep 7 en 8 van de basisscholen in Amerstel, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Nou, misschien denkt u van, dat is wel leuk, daar wil ik wat meer informatie over weten. Dan kunt u even mailen naar hallo@bcbluesky.nl. hallo@bcbluesky.nl. En daar kun je dus alle informatie vragen. Het is dus allemaal op 14 oktober. Het duurt nog even. Maar voordat je het weet, is het zover. Ja, echt waar. We gaan een plaatje draaien. Heb ik er nou één ingedouwd? Ik heb er geen één ingedouwd. Oh nee, we zullen dit even doen. Want we gaan op naar het nieuws van 10 uur. Was ik even vergeten. Ja. En het is tijd voor het nieuws. En daarna zijn we graag bij je terug met deel 2 van Goedemorgen Krimpermaard. Op deze hele mooie maandag.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
8: Knaller, het zomergevoel op jouw radio. Snikheet de beste. Dit is jouw zomerstation. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: Luigi, speciaal voor Chrissy natuurlijk. In Waddinxveen zit te luisteren, RTV Krimpenwaard. En ook gelijk even voor André Jonkheid, want die is jarig. André, van harte gefeliciteerd. Nog vele jaren en we hopen dat je nog heel veel programma's mag presenteren op radio en tv bij RTV Krimpenwaard. Ja, tot 12 uur dus. Goedemorgen Krimpenwaard. Zal eens even kijken wat de temperatuur nou is, want die loopt natuurlijk hartstikke op. Want het, het is al 20 graden in Bergambacht. Het zonnetje begint te schijnen. Het wordt hartstikke lekker weer. En ja, heel veel zwembaden, tenminste ik weet toevallig dan van Haastrecht en van Stolwijk, die zijn deze week nog open en dan gaan ze zaterdag dicht. Dus als je zin hebt, ga nog even zwemmen. En ze hebben vandaag in Haastrecht, las ik net, hebben ze uitverkoop. Uitverkoop van de patat, de frikandellen en ga zo maar door. Dan moet ik even gauw opzoeken. Ja, volgens mij was het van 3 tot 5 vanmiddag. Ik weet het niet zeker, zoek het zo nog even op. En maar als je nog een lekker duikje wil nemen, zeker vandaag met het mooie weer, moet je dat zeker even doen. Ga naar de zwembaden in de Krimpenwaard. We hebben er geloof ik 7. Ik weet ook niet of ze allemaal nog open zijn of dat er sommige al dicht zijn gegaan. Maar daar komen we misschien nog wel achter in de loop van het programma. Nou, verder hebben we wat berichten meegenomen, ik zei het al. En we hopen dat het gezellig wordt. Dus blijf luisteren naar RTV Krimpenwaard. Het komt hartstikke goed allemaal.
1: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag, 24/7.

0: Criss-cross Amsterdam, hier bij RTV Krimpenerwaard op de radio.
1: Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
0: Ja, Adrie Oudernes, dat is een heel poos geleden, hè? Oh, even kijken hoor. Staat alles goed? Nee, ik zie het al. Nee. Ze stond er nog voor de sport.
2: Het was al een hele tijd geleden. Ik hoor nou helemaal. Hoor ik me?
0: Je zit in de uitzending.
2: Oh,
0: ja,
2: dat is ongelooflijk.
0: Ja, nog bedankt. En Hans de Jong ook voor het overnemen van de programma's. Want ik was op vakantie en ik zat ook een beetje in de lappenmand. Maar het is nog niet helemaal optimaal. Maar goed, het gaat.
2: Het gaat.
0: Het gaat.
2: Precies.
0: Het zijn soms rare plekjes waar je wat kan hebben. Maar goed, we hopen dat het allemaal overgaat.
2: Ja, zolang de stembanden maar in orde zijn, dan is het goed. Ik hoor iets heel raars. Ik weet het niet wat.
0: Ja, dat is een muziekje.
2: Nee, dat is geen muziekje, maar iets... Nou ja, maar goed.
0: Ik hoor het niet. Tenminste,
2: Voetbal
0: tot wel mijn oren markeren natuurlijk. Dat zou ook kunnen.
2: Oh, is dat het?
0: Ja, jij hebt optimaal gehoor natuurlijk, maar... wordt ook wat ouder. Maar in ieder geval, ik wou nog even zeggen, luisteraars, dat we in dit uur hebben we ook nog Gerard van der Stelt met het uitgebreide weerbericht. En om 10:30, dan belt Marjolein van Leeuwen even van Welzijn Krimpenerwaard. En dat gaat dan weer over het Alzheimer trefpunt. Dus heel interessant allemaal om te blijven luisteren. Was het druk op de weg?
2: Zo, de brug is open.
0: Want die brug is open, toch?
2: Ja, die brug is open. Er stonden dus gelijk alweer spontaan in de file.
0: Nou,
2: juist.
0: Dus maakt niet zoveel uit of die open of dicht is. Die staat altijd in de file.
2: Wel, nee, dat muizengaatje blijft het muizengaatje natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: En alleen, er ligt een muizengaatje met nieuwe vloerbedekking. En dan mag je weer niet hard rijden, want dat is langere remweg en zo. Oh. Alsof je daar normaal hard kan rijden. Dus echt, wat een overbodige toestand dat weer. Dat is echt niet te geloven. Maar goed.
0: Maar het gaat verder allemaal goed.
2: Redelijk. Mooi weer. En alles rustig. Ik heb geen ongelukken gezien. Dus wat dat betreft, ja. Ja.
0: Dus. Ben je er blij mee?
2: Matig.
0: Matig.
2: Matig.
0: Nou, dan gaan wij maar even een plaatje draaien. Luisteraars hier op de radio.

0: Magda en de Munnik hier bij RTV Krimperwaard. Het regelt zonnestralen. Het wordt lekker weer. Heb je korte broek nog aangetrokken of niet?
1: Nee, maar wel een hele dunne jeans.
0: Een dunne jeans?
1: Een dunne jeans.
0: Heb je die tegenwoordig ook, dunne jeans?
1: Ja, zeker weten. Oh. Moet je maar eens kijken. Soms, je kan het al voelen als je hem uit de kast pakt.
0: Wel dunne dan?
1: Het gewicht alleen.
0: Okay.
1: Het gewicht, hè?
0: Ja.
1: Het gewicht. Ja, lengte en breedte en maat, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Want anders dan past er iets niet. Dus vandaar.
0: En er zit lekker, want het wordt lekker weer. Ze zeggen zelfs dat het strandweer wordt vandaag. Dus we kunnen naar de surfplas vanmiddag.
1: Het is niet wel hartstikke... Oh ja, dan moeten we wel...
0: Blauwalg
1: weghalen.
0: Oh, dat zit er nog.
1: Ik heb nog geen bericht gehad dat het weer veilig is.
0: Okay.
1: Ik bedoel, ik weet niet, maar dat markeert er wel meer aan, hoor. Je krijgt een signaal van er is dat en dat aan de hand. En als dat en dat aan de hand dus voorbij is...
0: Hoor je niks.
1: Dan hoor je niks meer.
0: Dus je weet nooit hoe het zit eigenlijk.
1: Dat is gewoon een open eind.
0: Ja.
1: Dus dat gebeurt wel meer. Dus, dat in deze...
0: Gebrek aan mensen waarschijnlijk.
1: Nou, ik denk ook een beetje onwil. Ja. Een beetje gebrek aan concentratie, gebrek aan belangstelling.
0: En ja, dat zou kunnen.
1: Waar ze mee bezig zijn en zo. Dus, ja.
0: Ja. Had jij nog wat gevonden? Want je zit gelijk al achter je scherm natuurlijk.
1: Nou ja, we hebben nou te maken met een enorme veerkracht. En dat is van het erfgoed. Want ja, die open monumentendag, die komt eraan.
0: Ja.
1: Twee trouwens. Alhoewel, hier zit het meestal in deze streek meestal geconcentreerd op de zaterdag. Hè? Dat is wel een beetje raar.
0: Ja, maar het is ook zondag op sommige plekken, zeg maar.
1: Ja, heeft dat te maken met religieuze benaderingen?
0: Ik denk het, ja.
1: Maar goed, hij is in ieder geval zaterdag 12-13. En ik heb vernomen dat morgen de hele uitzending... Iemand voelde zich geroepen om daar aandacht aan te besteden. De hele uitzending is over Monumentendag.
0: Oh, die dus, ja, oh, morgenochtend. Ja, ik hoorde vorige week ook al, had hij zo'n speciale jingle voor Eswin Otten. Een soort Belgische jingle, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar in ieder geval, nou, als u daar interesse in hebt, moet u zeker luisteren. Morgen tussen 9 en 12 uur, hier bij TV Krimperwaard.
1: Ja.

0: Veronica Unlimited van jaren geleden met What Kind of Dance Is This? Ja, Adrien, we hadden wat problemen met de DAB+. Er wordt wat aan gedaan, als het goed is. Het is in ieder geval doorgegeven aan de technici. En dan maar hopen dat ze tijd hebben, want dat is de vraag natuurlijk. Want het is een vrijwilligersorganisatie en ze kunnen ook gewoon aan het werk zijn natuurlijk.
1: Ja, nou, dat DAB+ vrijwilligersorganisatie, dat wens ik toch te betwijfelen.
0: Oh.
1: Ja, want dat is een systeem en dat is een bedrijf die dat gewoon doet.
0: Okay.
1: Die dat verzorgt. Dus,
0: de bejaarden moeten het wel doorgeven natuurlijk.
1: Nou ja, dat is dus het hele verhaal. Dus als je dat merkt en er is wat aan de hand, dus wegvallen, ik noem maar wat. Ja, dan zou het toch wel handig zijn als dat opgemerkt werd. Door dat bedrijf in feite.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt dan niet. Nou, dan moeten wij dus uiteindelijk dat maar ervaren en dan maar hopen dat het doorgegeven wordt. Want er zijn mensen die hebben ze, oh, daar heb ik een paar dagen geleden ook al last van gehad.
0: Ja, maar als we het niet weten.
1: Maar dan wordt het totaal helemaal niet doorgegeven en zo. Nee. Dus dat is toch wel een dingetje. Volgens mij gaan wij aandacht besteden aan het weer. Volgens mij. Ik weet het niet zeker. Of anders aan dat Alzheimer café. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb geen idee. Ik ben maar even aan het informeren of Gert van den Berg het weer of het Alzheimer café aan de lijn heeft.
0: Nee, we hebben het weer. We hebben Gerald aan de telefoon. Gerald, goedemorgen. Nou,
2: goedemorgen. Ja, nee, ik weet niet, ja, Alzheimer zou ook kunnen, maar...
1: Ja, als het op tijd doorgeeft, Gerard, dan komt dat wel goed.
2: Ja, dat is ook niet te werken. Ja. Ja,
0: maar goed, we hebben heerlijk weer, Gerald.
2: Ja, maar toen ik vanmorgen naar mijn werk ging, toen regende het een heel klein beetje. En als je dan naar het noorden keek, zag je van die hele mooie neerslagstrepen naar beneden vallen.
1: Ja.
2: Alleen, het raakte nauwelijks de grond. Want tussen de, zeg maar, die regenstrepen en het aardoppervlak zat een hele droge laag. En dan verdampt eigenlijk het water wat naar beneden komt, voordat het überhaupt naar beneden kan. Zo nu, dan komt er wel een druppeltje op de grond. Maar dus het heeft eigenlijk wel geregend vandaag. Maar het wordt een hele mooie dag, want je zal het nu niet zeggen misschien, maar het is al boven de 20 graden, ruim 20,5 graden. En vanmiddag halen we ook in de Krimpenerwaard wel een waarde, zie je zo rond de 25 graden. En dan zouden we toch een zomerse dag weer bereiken. Het is wel zo dat aan het einde van de middag, zo rond een uur of 4:30, 5, dan gaat de wind wat draaien naar het zuidwesten. En dan komt er met name in de westkust komt er een wat koelere luchtsoort. Dus dan zakt ook de temperatuur weer. In de avond is hij nog een graad of 20. Dus nou, mocht je de barbecue nog aan willen steken, dat ga ik zelf ook doen, dan kan dat nog wel een keertje. Het is wel eventjes de laatste dag dat het zo is. En misschien wel de laatste dag van het jaar dat zo hoog de temperatuur komt. Hoewel je dat de laatste jaren niet meer kan zeggen. Want nu dan worden we nog wel verrast in de loop van september. Maar vanaf morgen krijgen we een heel ander verhaal. Want we komen onder invloed van een storing tussen IJsland en Groot-Brittannië. En die zorgt met zijn stroming vanuit het westen dat er een aantal neerslaggebieden over ons land gaat trekken. Nou, dat gaat morgen eens een beslag krijgen. En wat opvalt is dat daar waar we vandaag lekker veel zon hebben, hebben we morgen dat niet of nauwelijks. Ja, en dat zien we ook gelijk aan de temperatuur, want die komt niet veel hoger dan een graad of 18. En in de loop van de middag gaat het regenen en dan gaat het behoorlijk regenen. In het oosten van het land zou het zelfs nog een klap onweer kunnen geven. Bij ons denk ik dat dat niet het geval is. Ja, dan krijgen we eigenlijk een opmaak naar een wisselvallig weerbeeld. En dat moet je zien. Al de ene dag is dan redelijk met flink wat opklaringen. En de andere dag komen er dan in één keer weer buien. Daar kan er wel een klapje om weer bij zitten. En dat is het recept voor deze week. En zoals het er nu uitziet, heeft precies het proefevenement in Haastrecht weer geluk. Want eerst zag het er vorige week naar uit dat het helemaal in het water zou lopen. Maar dat ziet er toch aardig uit. Als het zo doorgaat zoals de kaarten er nu bij liggen, dan is het hoge drukgebied wat op de Atlantische Oceaan komt net iets naar het zuiden betrokken. Dat is wel gunstig, want anders hadden we met een noordelijke stroming te maken gehad en blijft het koud en gaat het regenen. Nou, nu krijgen we een beetje zo'n wisselvallig weerbeeld, omdat we aan de bovenkant van het gebied zitten, houden we een westelijke stroming. En in die stroming heb je de ene dag wat wisselvalligheid en de andere dag is dan in één keer mooi. Nou, zoals de cyclus nou gaat lopen, zullen we woensdag rekening moeten houden met opklaringen, maar toch ook wel buien, met name in de loop van de middag. En dat komt dan omdat de lucht opwarmt en die lucht gaat stijgen, onstabiel. Daar zou ook weer een klapje onweer bij kunnen zitten. Dan is het donderdag vrijwel droog met opklaringen, misschien een klein spettertje en heel weinig wind, heel rustig weer eigenlijk. En dan vrijdag, ja, dan gaan de hemelsluizen weer een tijdje open. Dan komt er weer wat water naar beneden bij een graad of 18. En dan is het precies op zaterdag, als de proeverij in Hazen is, zou het heel de dag droog zijn. Met flink wat opklaringen en een temperatuur zo rond de 18 tot 20 graden. Nou, niet al te veel wind erbij. Dus dat zou je zeggen, dat is de ideale omstandigheid om zo'n evenement te organiseren. En daarna is het weer wisselvallig op de zondag. En zo gaat het eigenlijk gewoon door, ook die week daarna. Dus nou, vooralsnog ziet dat er niet verkeerd uit. Maar ja, in dit soort weersituaties kan het zomaar veranderen een paar dagen later. Dus ja, behoud het in de gaten. En als het even kan, dan probeer ik iedereen te informeren via RTV Krimpenwaard.
0: Nou, daar zijn we heel blij mee, Gerold. Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Jij wou ook nog wat zeggen, Adrie?
1: Nou ja, er is ook Monumentendag, dus dat komt dan heel erg goed uit.
2: Helemaal, ja. Hè,
1: dus allerlei buitengebeurtenissen, varen over de IJssel, oh wat gezellig. En zo, maar ja, daar moet je geen regen bij hebben. Dus,
0: nee, dat is waar.
1: Nou, als het lukt, graag.
0: Nou, we gaan het morgen misschien wel horen hier bij RTV Krimpenwaard.
2: Oké,
0: hey, de groetjes, Gerold. Bedankt.
2: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.
3: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: We hoorden het net van onze weerman Gerard van der Stelt. Lekker zonnig weer. Draaien we ook lekkere zonnige platen hier bij RTV Krimpenerwaard. Dat was hij dus. Wij gaan even over naar Marjolein van Leeuwen. En die is van Welzijn Krimpenerwaard. En die wilde graag iets vertellen over het Alzheimer-trefpunt. Dat klopt toch, Marjolein?
1: Jazeker. Goedemorgen, Gert.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik wilde weer even een aankondiging doen voor ons aanstaande bijeenkomst op maandag 14 september vanaf 1 uur op Boerderij Groei en Bloei. We hebben een korte zomerstop gehad en maandag 14 september hebben we weer ons eerste trefpuntbijeenkomst.
0: Nou, en ik hoop dat er veel mensen naartoe komen. Komen er ook veel mensen naartoe of zeg je van nou, het

0: Nou, voor veel mensen zal de druk op de zorg toenemen. En zeker als je voor een naaste met dementie zorgt, brengt dat veel met zich mee. Dus aanstaande maandag 14 september gaan we het hebben over een vorm van mantelzorgontlasting. Met partijen zoals Zorgnies, Zorgmaatje en Sarah aan Huis. En hoe mensen dan in hun zorg kunnen worden verlicht. Ja, het is voor mensen met dementie, het is voor hun naasten en alle andere geïnteresseerden een gratis bijeenkomst. Vanaf 1 uur kun je binnenlopen. En vanaf 1:30 start het programma. We hebben koffie, thee en heel veel gezelligheid. Ja, en er komen best wel regelmatig veel mensen op af.
1: Nou.
0: En het is een mooie plek om te ontmoeten.
1: Nou, luisteraars, zeker even doen. Is het moeilijk te vinden? Valt mee.
0: Nee, het is aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. Dus zeg maar vanaf de Franse K of Schoonhovenroute aangereden bij boerderij Groei en Bloei. Inmiddels ook bij iedereen bekend.
1: Nou,
0: Bovenberg 130A.
1: Maak daar gebruik van. Stuur jij nog even een persberichtje of heb je dat al gedaan? Dan kunnen we dat.
0: Dat is al gedaan en staat ook in het contact als het goed is morgen. Dus kijk goed het contact na.
1: Gaan we doen. Hey, hartstikke fijn dat je even tijd had. En veel succes. En ik hoop dat het druk gaat worden volgende week maandag.
0: Ja. Ik wens jullie dan ook een heerlijk zonnige dag. En bedankt voor de tijd, Gert.
1: Graag gedaan. Tot ziens. Doei. Dag.

lekker even rustig aan op maandagochtend. Dan kom je lekker op gang. Ik heb nog een berichtje voor u, luisteraars. Want als u tussen 1 en 30 september een gratis tuinadvies aanvraagt via tuinrangers.nl, dan /tuinadvies-aanvragen, maak je kans op een van de 3 biologische bloembollenpakketten. Hartstikke leuk allemaal. Gewoon even doen. En

0: Winnaars worden begin oktober bekendgemaakt. Dus vraag eens een tuinadvies. Misschien hebben ze een goede tip voor u. Misschien wat tegels eruit, meer groen erin en zo. Is ook belangrijk, kan het water ook lekker weg. Dus gewoon even doen via tuinreizens.nl/tuinadvies-aanvragen. Ja. Had jij nog wat, Adrie?
1: Nou, dat er op het gebied van energie natuurlijk wel van alles te vertellen valt. En dat is dus dat op de website van de gemeente Knippenwaadse, daar kan je een artikel vinden. En dat gaat over het aanvragen en het laten weten van wat je nou eigenlijk van plan bent. Als je wat aan wil vragen op het gebied van stroom, elektriciteit en zo. En dat kan en tot 13 september. En dat is nog een paar weken. Of zelfs nog maar één week. En dat is dus, dat gaat dan over netcapaciteit. Dus niet nepcapaciteit, maar net. Netcapaciteit, elektriciteitscapaciteit.
0: Okay.
1: Ja, want het is namelijk zo dat dus het net zit vol en zo. En als je nou plannen hebt en alles, dan moet je wel even laten weten. En dat kan je dus dan laten weten voor de 13e september. Wat dus dan die plannen inhouden en wat daar allemaal voor komt kijken en zo. En in dat artikel kan je ook lezen wat dus de verplichtingen zijn. Wat je dus aan gegevens moet aanleveren. En dat is niet niks, maar ik heb daar wel een prachtig mooi extra nieuw woord gevonden.
0: Oh.
1: En dat is projectrijpheid.
0: Projectrijpheid, nog nooit gehoord.
1: Dat is toch een mooi woord, hoor.
0: Ja,
1: dat?
0: Nee, dat is zeker een leuk woord.
1: Nou, daarom.
0: Voor de dikke van de ouwe.
1: Ja, precies. Maar dat zijn dus bewijsstukken. En nou ja, dat hoort er allemaal bij om dus gegevens aan te leveren die dus nodig zijn om dus een rechtsgeldige aanvraag te kunnen doen. En zodat je dus niet belemmerd wordt, hopelijk, in het aansluiten van het elektriciteitsnet op jouw nieuwe project. Want daar komt het op neer.
0: Ja, nou, ben je benieuwd.
1: Ja, ik ook. En we zullen het zien. Dus
0: we gaan het afwachten.
1: De toekomst zal het aanwijzen.
2: Goedemorgen!

0: Harpo en de Movie Star hier bij RTV Krimpenerwaard. Het is bijna 10:45. Adrie, aanstaande zaterdag begint het seizoen weer in het kwartier in Stolwijk. Met een
1: Beatle Band. De Early Beatles.
0: De Early Beatles.
1: Ja.
0: Want je hebt verschillende, zeg maar.
1: Ja, er is in Liverpool, dus de geboorteplaats van de Beatles, de originele Beatles, daar is altijd een hele, een week of vier dagen achter elkaar, dan staat er op elke hoek van de straat of zo ongeveer een coverband van de Beatles. Een tributeband van de Beatles te constateren. En er gaan altijd een paar mensen hier vandaan, daar naartoe, en die zijn net terug.
0: En die zei, die moeten we hebben?
1: Nee, dat was al veel eerder geregeld. Ik kwam er even aangeven dat er ontzettend veel tributebandjes zijn die dus Beatle-muziek spelen. En dat is logisch natuurlijk, want het is natuurlijk nogal een heel groot hoofdstuk in de muziekgeschiedenis wat de Beatles veroorzaakt hebben. Dus vandaar dat er daar een gelegenheid voor is. En dus is het tijd voor een early Beatles. Want het gaat dus allemaal over de liedjes die dus in de eerste periode van de Beatles waren. Dus vanaf Love Me Do tot, pakken we Rock and Roll Music en noem al die titels maar op. Maar dat Love Me Do, dat is dus al 65 jaar geleden op de plaat gezet en uitgebracht. Dus dat, ik bedoel maar...
0: En nog steeds leuk.
1: Ja, ergens in mijn achterhoofd denk ik, ik was daar. Ja, ik heb hem toen ook voor het eerste keer gehoord. Dus hoe oud ben je dan?
0: Je bent niet jong meer, maar dat heb ik ook, Adrie. En het komt met gebreken, dat heb ik ook al gemerkt. Dus niet anders. Maar er zijn nog kaarten verkrijgbaar?
1: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. We hebben heel veel ruimte, dus wat dat betreft zit daar wel muziek in.
0: Okay.
1: €20.
0: Ja, gewoon even kijken op de website van het kwartier in Stolwijk.
1: Zeker.
0: Voor elkaar.
1: Ja.

0: The Beatles. De tributeband dus aanstaande zaterdag in het kwartier in Stolwijk. Ik zie hier staan dat Tesla en 10 andere autofabrikanten roepen miljoenen auto's in China terug vanwege nieuwe regelwetgeving omtrent de deurvergrendeling. Want ja, mijn deur ging ook niet zo goed open van de auto. Maar dat doe je meestal met zo'n afstandsbediening. Of je pakt het handsvat beet. Maar dat schijnt vanaf 2027 niet meer te mogen. Dus daar moeten ze weer wat nieuws op verzinnen. Dus ik ben zeer benieuwd of we dat hier in Europa ook nog gaan krijgen. Ik denk het haast niet.
1: Ja.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, ja, je kan erop rekenen. Ja, zonder meer. Want veiligheid in China is dezelfde veiligheid als hier in Nederland. Of in Europa.
0: Ja.
1: Dus waarom zou het hier dan niet
0: zijn? Nee, dat is waar. Maar,
1: dus
0: we zijn zeer benieuwd wat ze daaraan gaan doen dan. Maar,
1: het gaat geld kosten, meneer Van den Berg.
0: Ja, je moet gewoon met de sleuteltje de deur open doen.
1: Nou, maar dat sleutelgat is hij niet.
0: Nee, dat heb ik ook al gemerkt.
1: Juist.
0: Ja.
1: Juist.
0: Dan wordt het erg beroerd als het batterijtje op is van je ding.
1: Dat is nou juist het probleem. En als zo'n auto toevallig crasht of in de sloot of zo terechtkomt, dan, en de elektriciteitssystemen die vallen uit, en dat kan dus met elektrische auto's, dan kan je ze schudden en dan moet je maar zien dat je eruit komt. En dat is dus al een keer niet gelukt in China. En dat is als voorbeeld genomen om dus die maatregelen te treffen. Want en Tesla die zegt van ja, er zijn ergens, er is een soort van een schakelaar, die moet je dus omleggen om dus dat systeem dus zeg maar ongedaan te maken, zodat je dus wel handmatig of zoiets die deur van binnenuit open kan krijgen. Alleen die schakelaar of die knop, die is heel, ja, die zit een beetje ver verstopt en dat is verwarrend. En vooral oudere mensen die, en als je in paniek bent, moet je maar gelijk
0: het
1: goede moment vinden om dus de juiste actie te ondernemen. Nou, daarom hebben ze aan de bel getrokken. Dus dat is nogal wat. Miljoenen auto's zeggen ze bij in China. Maar ja.
0: Ja, dat is wel zeer benieuwd.
1: Die worden teruggeroepen en dat moet hier en daar wat veranderd worden. Nou, en dus die verzonken, mooie, gladde handgrepen.
0: Ja. Staat wel leuk.
1: Staat leuk. En dat is ook wel uitgezocht. Dat is voor de aerodynamica, zeg maar.
0: Rijden sneller.
1: Ja, nou, dan heb je minder luchtweerstand. En dan ben je zuiniger. Dan ga je batterijen wat langer mee, zeg maar. Maar dat is 0,00 zoveel procent. Dus waar hebben we het over? En als je het nou toch over aerodynamica hebt, moet je tegenwoordig eens zien wat voor zeepkisten auto's er rondrijden. Zulke vierkanten.
0: Ja,
1: dat heeft helemaal niks meer met aerodynamica te maken.
0: Nee.
1: Ik begrijp daar niks van.
0: Of dat nou de nieuwe trend is, maar ik vind ze ook niet echt leuk. Het zijn net dozen.
1: En de laatste uitgaves van diverse modellen van diverse fabrieken van ver weg, die zijn zwart nog breder als de smalste straten hier in de Krimpenerwaard. Ik bedoel, hoe zit het nou eigenlijk? Ik bedoel, er zijn van die auto's, daar zit zoveel materiaal in, daar kan je normaal gesproken twee kleinere van maken. En dan hebben ze het over materiaal, duurzaamheid en verbruik van materiaal en grondstoffen.
0: Heb je wel een punt?
1: Klopt, helemaal geen moer van.
0: Nee.
1: Precies.
0: Moeten we er toch eens over nadenken. Misschien zitten ze in China of ergens anders te luisteren. Gaan ze er wat mee doen.
1: Ik praat geen Chinees.
0: Nee, maar ze hebben best wel een apparaatje die dat vertaalt.
1: Oh ja, vast wel.
0: Denk ik ook wel.

Shut Up Bannerman hier bij RTV Krimperwaard. Op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 tot 2 uur weer een rommelmarkt op het Amaliaplein te Haastrecht. Dat is achter de Amaliahof, zeg maar. Met antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras met allemaal lekkere gebakjes en ga zo maar door. En nog veel, veel meer. Er is voor ieder wat wils. De ophaaldagen zijn al geweest. Alles is binnengehaald. Ze zijn het nu aan het uitsorteren. En u bent dan weer van harte welkom. En we hopen met z'n allen natuurlijk op heel mooi weer. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we met een instrumentale plaats.

0: Ja, ik dacht, hij haalt het precies, maar hij haalt het misschien ook net even niet. Dus we gaan even kijken. We gaan in ieder geval op naar het nieuws van 11 uur hier bij RTV Krimperwaard. Waar blijft hij?
1: De programma's van RTV Krimperwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
2: U luistert naar RTV Krimperwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpen.

0: We hebben de raampjes maar opengezet in de studio, luisteraars. Want ja, het wordt echt serieus warm vandaag. Dus geniet er een beetje van. En misschien nog even naar het strand of naar het zwembad. Ik zei het al, die zijn ook open. Tenminste, als ze nog niet dicht zijn. Want er zijn er al een paar dicht.
1: Inderdaad.
0: Ja, maar in Stolwijk en Haastrecht gaat die zaterdag dicht.
1: Ja.
0: Dus mensen kunnen daar nog even...
1: Badderen.
0: Ja, lekker badderen. Jij had een leuk bericht, zei je net tegen mij.
1: Ja, maar ik heb ook een minder leuk bericht.
0: Oh,
1: en
0: nou... doet het de ellende maar eerst.
1: Dat is natuurlijk... we besteden altijd aandacht aan de optredens die dus plaats gaan vinden in Amstel. Bij het cultureel café Amstel. En dit jaar 25 jaar. Dat is mooi.
0: Dat is feest.
1: Zou je
0: maar dat
1: zeggen.
0: Is toch geen slecht bericht, zou je zeggen?
1: Zou je zeggen.
0: Je bent nog niet klaar.
1: Niet klaar. Nee. Want er is al enige tijd iets aan de hand tussen één persoon die klaagt over het bestaan van de optredens op zondagmiddag.
0: En, die daar in de buurt woont, zeg maar.
1: Ja, wat dacht je dan? Ja, precies. Het resultaat is dus dat een gemeente, ook al is het één persoon, die moet een klacht in behandeling nemen. Dat zijn de regels.
0: Ja.
1: En nu is het zo dat er dus gesprekken gaande zijn met tussen het gebouw en de gemeente Krimpenerwaard. En dat is dus een probleem. Want er zijn nog gesprekken geweest en de intentie is om alles wel op te lossen, zodat het allemaal gewoon door kan gaan. Want er is dus besloten door de organisatie van het cultureel café Amstel om dus nog maar de helft van het aantal bands voor de eerste helft van het seizoen dus uit te nodigen.
0: Dus niet eens per twee weken, maar eens keer per maand
1: of zo? Nee. De eerste helft van de maand. Omdat het risico bestaat dat het dus afgelopen is met het gebouw in Amstel. Vanwege dus die klacht van die ene persoon. Dus dat is dus wat er aan de hand is.
0: Ja.
1: En nu is het zo dat dus... het kan zelfs zo zijn dat dus de openingsband, en dat is Noekt. En Noekt, dat is een hele fijne band die op 4 oktober komt spelen. Maar het kan zomaar zo zijn dat afhankelijk van de uitkomst van overleg en behandeling van klachten en zo, dat ook de eerste maar ook gelijk het laatste optreden is van dit hele gebeuren. En dat betekent dat er dan een afscheidsding is. Daar gaat men niet van uit, maar
0: het is mogelijk.
1: Je zit met die, het lijkt wel de agrarische sector. Je zit ook met een onzekerheid van hier tot Tokio. En dat is dus het bij het cultureel café Amstel dus net zo. Dus dat is heel slecht nieuws in feite.
0: Maar goed, als je daar een feestje geeft of weet ik wat, en er is muziek bij, dan heb je toch hetzelfde.
1: Ja, maar zou het tijd worden, en naar mijn smaak, dat er dus nog veel meer publiciteit komt in dit hele verhaal. Zodat men ook in de gemeenteraad en ook bij de commissies eens even na gaat denken van jongens, wat zijn nou eigenlijk de spelregels? Dat er één persoon zoveel invloed kan uitoefenen op iets wat zoveel en zo nuttig en al jaren aan de hand is.
0: Waar veel mensen heel met plezier naartoe gaan.
1: En dat dat gewoon een maatschappelijke en een sociale functie heeft. Die dus werkelijk al zo lang duurt in het gebouw in Amstel. Dus ja, die spelregels, daar moet toch naar gekeken worden. Op zijn minst. En ik hoop dat dus commissieleden en gemeenteraadsleden daar eindelijk eens een keer dus een punt van gaan maken. Mm. En niet afwachten van, ja jongens, dit zijn de regels, dat flauwe. Ja. Weet je wel, wat zo vaak aan de hand is, dat hele flauwe reactie. Dat oppervlakkige reactie en niet door willen happen en zo. Maar regels zijn er toch voor om ook veranderd te kunnen worden. Ja. Ik bedoel, zo is het toch ook nog een keer.
0: Dus, ik ben zeer benieuwd. Het zal heel jammer zijn als het weg moet.
1: Dus nogmaals, het gaat over een klacht van één persoon die dus de klacht dus aangebracht heeft bij de gemeente. En dus volgens de regels zoals ze gelden, moet een gemeente daar wat mee doen. Dus
0: we gaan het afwachten.
1: Ja.

0: Material Girl. De Haastrechtse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie in de Hervormde Kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werk. U kunt het terecht op zaterdag van 10 tot 5... en op zondag van 11:30 tot 5 uur. En u kunt daar eventueel, als u wat leuk ziet, ook nog kopen, heb ik begrepen.
1: Ah, zo?
0: Ja, nee, dat... Ja. Dus ja.
1: Zeg, we hebben een inwoner in de Kring van Waad. Die is 104 jaar oud.
0: Ja, Buisje.
1: Ja, Buis.
0: Ja, ja,
1: ja, kennen, ja, heel bekend.
0: Ja, maar toen hij 100 was, de fietste die nog.
1: Ja, ja. Ja, nu niet meer, dat niet. Maar hij is nog helemaal in actie wat betreft de sfeer en zijn beleving. Want hij heeft op TikTok een heel modern...
0: zit hij daar ook op?
1: Ja, daar heeft hij, daar heeft hij dus een boodschap in de lucht gestuurd. En die is duizenden keren bekeken. 700.000 keer. En daarop stond een boodschap... van hij wil nog zo graag André Rieu zien.
0: Wat leuk.
1: Ja. Nou, we hebben André Rieu. Die is dus natuurlijk volop bezig met zijn concerten. En met het hele orkest en alles erop en eraan. En de zoon van André Rieu, die voor de techniek en zo zorgt... en het hele apparaat gaande houdt wat eromheen... Mm. Die las dat bericht op TikTok. Dus wat is er gebeurd? Hij heeft dus een uitnodiging gekregen om dus te komen. Alleen ja, naar Maastricht of waar hij dan ook optreedt, dat is wel heel erg ver voor iemand van 104 jaar. Dus dat werkte dan niet. Dat werkt dan niet. Maar er was ook nog een live registratie op een heel groot scherm in de bioscoop. En dat hoor je wel meer dat dat is geweest.
0: Ja. Dus,
1: en het dusbijzijnde, dat was het Theater Landvast in Alblasserdam. Dus daar is meneer Buijens keurig netjes geweest. En hij heeft aan het eind van de rit kunnen genieten van het concert.
0: Wat leuk.
1: Van André Rieu.
0: Maar dat hij zo actief nog is op internet.
1: Ja, dat is, ja. Dat, misschien is hij wel getipt door familielid of zo.
0: Ja.
1: Maakt niet uit. Hij heeft
0: het wordt gezien.
1: Hij heeft dat allemaal mooi voor elkaar gekregen.
0: Nou, dat is zeker wat leuk.
1: Dat is toch een prachtig bericht, hè, toch?
0: Dat hij al zo oud is en nog zo gezond, zeg maar.
1: Ja, hij maakt ook weer wat mee. Want ja, de Brede Hendrik, die wordt deze week voor het laatst is hij open. Want men is aan het verhuizen naar Gouda. Omdat de Brede Hendrik zelf gesloopt wordt. En dan komt over een jaar of wat nieuwbouw in de plek.
0: Ja.
1: En ja, 104 jaar. Het is een prachtige leeftijd. Maar ja, als jij over een paar aantal jaren pas weer terug kan komen.
0: Ja.
1: Dat wordt krap. Dat wordt krap, zal ik maar zeggen. Hè? Maar in ieder geval, dat is er wat aan de hand is. Maar op zich is dit natuurlijk een hele mooie actie.
0: Nee, hartstikke leuk.
1: Actie,
0: ja. En leuk omdat ze dat gedaan hebben.
1: Ja, zeker weten. Dus helemaal mooi. Helemaal mooi. Ja, dus.

0: kort plaatje, dan kan je wat meer draaien in een uur. Dat was Tom Jones in It's Not Unusual. Om 18 over 11 alweer. Adrie, had jij nog wat?
1: Nou, eigenlijk op het moment even niet. Ik zat nog even na te kijken hoe het zit met dat eerste helft van het seizoen. Wat er allemaal in de aanbieding is. En dat is best wel weer aantrekkelijk. Dus. En dat kost weer tijd. En dus had ik geen tijd voor andere zaken.
0: Nee, dat kan gebeuren. Dan heb ik nog een berichtje. Want op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. Bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en mooie wijnen. En er is ook weer live muziek en natuurlijk ook het Nederlands kampioenschap kaasrollen. De aanvang is 's middags om 5 uur en de toegang is geheel gratis. Ik heb nog een keertje meegedaan met het kaasrollen. Ik heb het zelf ook nog een keertje mogen presenteren, want dat doet altijd natuurlijk, weet je ook weer?
1: De chef d'équipe.
0: Ik heb het duizend keer gezegd. Rob, en die was ziek toen heb ik het een keer gedaan. Maar het is nog best zwaar, zo'n kaas.
1: Ik heb foto's gezien in het artikel en er stond een begeleidende foto bij. En een van die kazen, die was me daar zo bol.
0: Dat was, je kunt door het gat.
1: Als je die eventjes aantikt, dan klinkt je ook echt hol, hè? Dus daar is wat mee met dat kaas. Maar dat was wel een mooie foto. Ja.
0: Okay.
1: Maar je moet inderdaad smal genoeg hebben. Want het is een veredeld soort sjoelen. Met de
0: kaas.
1: Die gerold moeten worden op de kant.
0: Op zijn kant.
1: Nou weet ik niet of ze speciaal gefabriceerd worden voor dat doel.
0: Er zit wat meer plastic omheen, geloof ik. Maar het is wel zo dat die, geloof ik, na afloop wordt die kaas verkocht.
1: Ja, precies.
0: Dus je kan hem wel eten.
1: Die kaas heeft dus echt letterlijk de ronde gedaan.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Zaterdag.

0: Wally Tax, ik kan me nog herinneren, vroeger bij Radio Vlistom, dat we hem nog eens een keer in de studio hebben gehad. Oh ja. Live op zaterdagmiddag in het programma van Mijn het Bot. Die heeft hem toen nog geïnterviewd. Ja, ja, dat was heel leuk.
1: Ja.
0: Maar goed, het is al heel lang geleden natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Je had nu wel wat gevonden, Adrie?
1: Ja, zeker, want het is een vanavond met name prachtig mooi weer. Weinig of geen wind. En dat is precies de eerste, de beste dag dat de molens in Kinderrijk in het licht staan. De hele week gebeurt dat.
0: Ja, en ik zag nog een berichtje van Johan Ottervanger. Ja. Volgens mij met ingang van morgen ook in Zevenhuizen.
1: Dat zou kunnen. Is dat gelijk geschakeld? Want normaal is, weet ik daar ook wel van. Maar meestal is dat iets later in de tijd. Ik weet dus niet of dat dit jaar veranderd is. Maar het kan zomaar gebeuren, hoor. Maar in ieder geval in Kinderrijk staan alle molens. En dat is echt een kijk waard. Maar ik raad u wel aan, als je dus van plan bent daar naartoe te gaan, om dus als de half kan met de fiets te gaan. Want het is daar een druk van belang. En er is daar wel een heel groot parkeerterrein bij de IAC. Maar ja, vol is vol, hè. En ik spreek uit eigen ervaring van vorig jaar. Dat heeft zo ongeveer de halve avond geduurd eer dat ik ooit de auto kwijt was.
0: Dat is toch zonde eigenlijk,
1: dat was,
0: hè?
1: En dat was al zo goed als in Alphen Amsterdam. Zo ver weg, dus.
0: Daar ben je niet blij van.
1: Nee. Maar het was wel fantastisch mooi. En dat is dus allemaal vanavond en de rest van de week. Maar ja, het weer is een beetje onstabiel. Maar vanavond, ja, pak hem mee, zou ik zeggen.
0: Maak er gebruik van.
1: Ja.
2: Op zaterdag 26 september, bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien.

0: uit. Een lekker plaatje op maandagochtend bij RTV Krimperwaard. Een lekkere zonnige maandag. Wat wil je nog meer? Ik heb nog een berichtje, want in en rond het cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude wordt aanstaande zaterdag 12 september... wordt echt heel veel georganiseerd die dag. Van 10 tot 2 uur weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is weer bestemd voor het onderhoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. Dus u bent van harte welkom. Spring op de fiets aanstaande zaterdag, want er gebeurt van alles.
1: Ja, precies. Er is een aangepaste bereikbaarheid van het gemeentekantoor op 15 en 17 september.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En waarom?
1: Ja, personeelsbijeenkomsten.
0: Oh.
1: In het gemeentehuis.
0: Er staat er heel wat natuurlijk.
1: Ja, ja, meer smaak hebben we niet meer.
0: Nee.
1: Ze zitten allemaal op één plekje.
0: Ja, daarom. Er staan er honderden natuurlijk.
1: Want ik heb al gehoord dat dus de parkeerplaatsen voor de automobielen der ambtenaren, dat dat veel te klein is.
0: Maar zijn het allemaal mensen die ver weg wonen of hebben ze niet zoveel zin op de fietsen?
1: Dat vertelt het verhaal nog niet.
0: Nee.
1: Daar komen ze zelf wel achter.
0: Ja.
1: Maar op 15 september vanaf 3:30 zijn ze gesloten. En vanaf dat moment is er ook telefonisch niet bereikbaar. Dus. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Dan blijf je dag wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp en zo. En vanaf 18 september om 8:30 staat men weer klaar voor de ontvangst van diegenen die dus daar moeten zijn. En volgens mij is er dan op 19 september dus een open huis.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een beetje kort hoorde ik jou zeggen pas op de radio.
1: En op 17 september... dat is zeker kort. Ja, nou, dat is een paar uurtjes maar.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar goed, op 17 september dus is dat gemeentehuis de hele dag gesloten. Dat klopt, want dan wordt hij dus officieel in gebruik genomen. Dus dan komen er een aantal andere mensen dan bezoekers. Dus uitgenodigd en alles. Nou ja,
0: hoogwaardigheid, bekleders, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, commissieleden van diverse instellingen en zo die zich aangemeld hebben om erbij te zijn.
0: Dus, ja, you ook?
1: Ja, you ja, ook.
0: Wat leuk.
1: Ja, leuk.
0: Ga je nog wat opnames maken daar?
1: Nee, maar dan gaan we commentaar leveren.
0: Oh, nou, ik ben zeer benieuwd.
1: Ja. Ja, als ik een geschikte persoon te spreken krijg.
0: Ja, oké. Okay.
1: Want op voorhand klopt er al iets niet. Want de mensen die dus s'avonds voorbij dat kantoor rijden...
0: Oh ja, dat kan ik wel zo zeggen, ja.
1: Die zien heel veel verlichting. En dan kan dat wel zo zijn dat dus die verlichting allemaal geproduceerd wordt... met superzuinige materialen. En vanwege de opgeslagen eigen energie, zeg maar. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om het signaal. Het voorbeeldsignaal. En ik ben er inmiddels wel achter... Na middernacht of 10:50 gaat dat wel gedeeltelijk uit. Dus dat
0: toch wel?
1: Ja, toch wel. Ik dacht dat het dag en nacht was, maar dat is niet zo. Maar ik wil dat wel even geverifieerd hebben. Dus dan moet ik wel een bepaalde persoon spreken die daarover gaat.
0: Even aan zijn jas trekken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, nou.
1: Maar ik weet niet of daar de gelegenheid voor is. En anders dan gaan we...
0: Gewoon doen. Of je vraagt de microfoon even.
1: Nou nee, dan gaan we op 19 september weer even terug. En dan om even de zaak te...
0: Ben zeer benieuwd.
1: Ja.

0: De Ollies en I'm Down. We hebben het nog even nagezocht. We hebben het al gehad over de molen. Viergang nog niet. Maar wel over de molens in Lekkerland. Even, waar zitten die ook weer?
1: Nee, de Kinderdijk.
0: Oh, Kinderdijk, ja. En, maar het is in Zevenhuizen dus ook. De molenviergang is verlicht, zeg maar, van 8 tot en met 12 september. En vanaf zonsondergang tot ongeveer 10 uur 's avonds.
1: Ja, precies. Helemaal dus, goed.
0: Heel mooi.
1: Nu we het toch over licht hebben, daar is elektriciteit voor nodig. En er is in die zin een inloopbijeenkomst over de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen en Diemen. En die loopt er al, maar de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan IJssel en Diemen, die wordt opgewaardeerd en zo. Dat is al eerder gebeurd met een andere, die dus naar het zuiden ging, naar Geertruidenberg, als ik het goed heb. Daar worden dus de oude kabels vervangen door die hangkabels die buiten, weet je, door dikkere of andere kabels die dus meer capaciteit kunnen verwerken en zo. En dat is dus, dat wordt dus gehouden. Allerlei informatie daarover is verkrijgbaar op donderdag 17 september. En dat is allemaal in Berkenwoude in De Zwaan. En dat is een inloopbijeenkomst die het ministerie van EZK samen met Tennet in onze gemeente Krimpenerwaard dus organiseert. Dus de tijd van inloop is voor degene die niet alleen nieuwsgierig zijn, maar ook alles nog willen weten. Is om 7 uur en dat duurt allemaal tot 9 uur. En de locatie dus, zoals gezegd, De Zwaan in Berkenwoude. En op die bijeenkomst zijn dus de medewerkers van het ministerie en Tennet aanwezig om meer over dat project te vertellen. En dat is, dat is toch eigenlijk best wel een interessant om eventjes in de agenda te zetten, lijkt mij.
0: Ja, zeker. Dus maak daar gebruik van.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Shaggy Stevens uit 1981, alweer een heel poos geleden. Adriaan zal morgen op de weg waarschijnlijk helemaal een zootje worden, want het openbaar vervoer in Nederland gaat morgen de hele dag plat.
1: Nou, daar,
0: tenminste, nee, woensdag.
1: Woensdag is dat, ja. Woensdag. Dat klopt, dat is helemaal juist wat je zegt. En er zijn nog geen berichten dat dus via het overleg anders besloten is. Want dat kan natuurlijk altijd. Hè. Er kan nog op het laatste moment dus een staking afgezegd worden. Maar in dit geval ziet het er volgens mij niet naar uit.
0: Volgens mij ook niet.
1: Maar het is ook een beetje gecreëerd rondom dus de derde dinsdag van september. Want ook de vakbonden en zo, die smeden het ijzer als het heet is, zullen we maar zeggen. En die zien dus dit als een extra PR ondersteuning van hun daden en zo. Voor wat het waard is. Maar nu we het toch over openbaar vervoer hebben. Je moet maar eens kijken hoeveel bussen er rijden in de Knippende Waard. En dan moet je ook de lege stoeltjes eens proberen te tellen. Daar kan je aan beginnen. Maar
0: er wordt gewoon te weinig gebruik van gemaakt eigenlijk.
1: Ongelooflijk. Hoeveel lege stoelen er zitten.
0: Het kost kapitaal.
1: In Ouwekerk aan de IJssel, daar zijn ook een paar andere routes nu, vanwege de dijkverzwaring. Dus er rijden nou iets meer bussen. En als je dan kijkt, en die moeten dus soms wel eens wachten, omdat dus zijn van die wissel-eilandjes, zeg maar, in die kerkweg. En als je dan heb je dus de gelegenheid om eens te kijken hoeveel passagiers zitten er nou eigenlijk in die bus. Nou, die kan je meestal op één hand tellen. En het is een bus die met dubbel lucht eronder. Met extra banden, met extra gewicht. Het is echt niet te geloven zo groot.
0: Ze zou het gewoon met een buurtbusje af kunnen doen eigenlijk.
1: De bussen zelf die zijn fantastisch mooi. Ja. Geen probleem.
0: Nee.
1: Alleen de stoelen die zijn zo leeg als maar kan zijn. En dat is toch wel een dingetje hoor.
0: Ja, want wij dat betalen dat allemaal weer met elkaar, denk ik.
1: Ja, zo is het.

0: Donna Summer op de radio bij RTV Krimpenerwaard. IVN Natuureducatie houdt binnenkort een wandeling langs de Lek, waarbij deelnemers rondslingerend zwerfafval kunnen opruimen. Ja. Het gebeurt allemaal op zaterdag 19 september. En ze doen het ook op 3 punten in de Krimpenerwaard. En wel om 8 uur bij de Albert Heijn de Markt in Krimpen aan de Lek. Daarna om 9:50 de Veerpont aan de Voorstraat in Lekkerkerk. En om 22:30 de Veerpont Bergstoep in Bergambacht. En als je daarbij wil helpen, Simone Abel zorgt voor gereedschap. Dus,
1: ja, op die 3 plekken. Dat zijn de 3 startlocaties. En dan gaat men struinen langs de Lek.
0: Ja.
1: En als dat mooi weer is, is dat best wel interessant. Dat is wel mooi, hoor.
0: Ja, en de Lek zat al vol, dus u heeft wel wat te doen als u dat gaat doen.
1: Vraag jij je wel eens af, meneer Van den Berg, of jij betekenisvol ouder wordt?
0: Wat betekent dat? Betekenisvol,
1: betekenisvol
0: voor een ander?
1: Dat je dus het waard vindt dat je dus gewoon inhoud geeft aan jouw ouder wordt situatie.
0: Dat bedoel dat je dan iets doet voor een ander of zo? Of dat je nuttig bezig bent of zo?
1: Om daarachter te komen zou je misschien wel een bezoek kunnen brengen aan een lezing van filosoof Susanne Biewinga. En dat allemaal in de schakel in Bergambacht. Het is namelijk zo, die gaat spreken en praten en communiceren met de mensen die daar zijn. En dan gaat dat over dus het waardevol en zeg maar ouder worden. Want
0: ik hoop het.
1: Wat betekent eigenlijk dat dan wel ouder worden en zo? Dat is ouder worden gaat immers, zegt zij dan, hè, waarschijnlijk. Niet alleen over jong blijven en omgaan met verlies en veranderingen. Maar wat betekent het dan wel? En die vraag, die zal wel eens beantwoord
0: worden. Wat ongemakken, denk ik.
1: Ja, want een mens is net een grote verzameling onderdelen. En soms zijn er een van die onderdelen die het gewoon niet meer goed doen.
0: Nee, dat slijt een beetje allemaal.
1: Bijvoorbeeld. Susanne Biewinga, die gaat daarover in gesprek met en heeft daar een lezing van. Dat gebeurt dus op vrijdag 11 september aanstaande. En de inloop is van, het is middags 2:30. En de lezing die begint om 2:15 en duurt dus ongeveer tot 4:00. Dus voor degene die dat willen bijwonen, dan moet er wel eventjes gezorgd worden voor een aanmelding. En die aanmelding die kan je dus verkrijgen via de digitale snelweg op het adres info@welzijnkrimpenerwaard.com. En dat is voorwaar een zeer interessante.
0: Nou, dat is zeker, want we worden allemaal oud. Ja, dat precies. Is één ding wat zeker is.
1: Dan,
0: dat hopen we tenminste.
1: En als je dan van jezelf kan zeggen, ik word betekenisvol ouder en zo. Dus niet achter de geraniums, maar gewoon actie. En gewoon bezig blijven en zo. Vul maar in. Ik bedoel, elke mens is anders. En dus die zal dat ook anders invullen.
0: Ja, nee, dat is zo. Heel interessant.
1: Zeker.

0: Elvis de Belvis hier op de radio bij RTV Krimperwaard. Het polderkoor en het, de Vlissen Zangers, ja, het duurt nog even, die presenteren op zaterdag 17 oktober een sing-along. En het gebeurt in de haven van Haastrecht. De aanvang is middags om 14:00. De intree is dan gratis en ze doen het nog een keertje over op vrijdag 6 november om 14:00 middags in het kwartier in Stolwijk. Dus zet dat even op de kalender.
1: Oh, dat is eigenaardig.
0: Ja, ja. Ja, op twee plekjes.
1: Heel speciaal. Ja. Maar goed, oké. Okay. We zullen het aanhoren en zo. Ja. Want er is ook nog een korenfestival, dat is in diezelfde tijd. En daar doen die twee koren ook aan mee. Met nog een paar anderen. En daar komt zo informatie, die komt daar ook wel verlievelee voor de dag. En zo, dus we zullen het aannemen. Goed. Ja. Zeg, binnenkort is er weer in Hoornaar de al onbekende Boerenlandfeestdag. In Hoornaar.
0: Ja, als ik aan Hoornaar denk, moet ik altijd denken aan de Pol Rosa. Die had je dat toch vroeger?
1: Nou, dat heb je wel mooi goed. Maar die tijd is al even...
0: Dat heb jij het ook nog gedraaid vroeger, of
1: nee,
0: niet?
1: Nee.
0: Oh, dan met de Taurus Drive-In Show nog?
1: Ik kon maar op één plaats tegelijk zijn.
0: Oh ja, nee, dat is waar.
1: Dus, nee, de Boerenlanddag, dat is natuurlijk een fantastische dag. Want Hoornaar is op zich een hele kleine kern. Maar op die dag is Hoornaar ongeveer 3 keer zo groot. Want daar komen zomaar 10.000 man op af.
0: Zo.
1: En dat is een heel groot gebeuren met op allerlei gebied, allerlei raakvlakken met de agrarische sector. En daar is een koeienkeuring, kaaskeuring, presentatie van innovatieve ideeën vanwege het bedrijfsleven, de loonwerkers die zijn daar gepresenteerd. Nou, het is een heel scala aan activiteiten met ook nog demonstraties, lees ik hier, van jeugd. Menners en zo. En dan praten we over de paardensport. Dat is daar dan ook bij. En er komen dus zo ongeveer 250 koeien naar die Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.
0: Dat is alleen, aardig wat.
1: Dat alleen al.
0: Dat is een heel volk.
1: Allemaal ter keuring. En dan worden ze geswanjeerd en gepoetst. En helemaal
0: gedoest.
1: Mooi. Helemaal perfect. Helemaal in orde. En dat is gewoon een prachtige gelegenheid. En vooral als het dan ook nog een beetje mooi weer is. Om dat weer eens mee te maken. We hebben daar ooit ook een mooie rapportage bij RTV Krimperwaard over gehad. Kijk, dus dat zou in de archieven bij YouTube nog aanwezig moeten zijn. En dat ging dan over... Hebben een paar keer een kaas gevolgd voor de kaaskeuring. Voor een kaasboerderij in de Vlist en zo. En dat ging dan vanaf het melken tot aan het kaas maken. Tot aan het aanbieden van het kaaskeuren. En tot aan dus het resultaat bij die kaaskeuring in die grote tent daar in Hoornaar. Dus dat was een hele mooie rapportage. Waren het niet dat 's morgens om 7:00 waren we dus in de melkkuil van die boerderij. En onze cameraman. Die keek niet goed uit. Want ja...
0: En die lag in de hoop stront.
1: Een koe die liet inderdaad wel eens wat lopen. En dat was raak.
0: Dat dus, kan altijd gebeuren, hè, als je bij een boerenvisite bent.
1: Er zijn wel momenten waarvan je zegt... Ja, dat waren de momenten. Toch wel.

0: De Doobie Brothers, A Long Train Running. Dat was de laatste plaat, Adrie. Dat was het dan weer voor vandaag.
1: Ja, het gaat zo snel die tijd.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. En jij bent er woensdagmorgen weer.
1: Ja, ja zeker wel. Ja,
0: en morgen, ja, dat gaan we wel vanuit natuurlijk.
1: Natuurlijk
0: als je niet in de file staat.
1: Ja, of tegen een boomrij.
0: Nou, hou eens even op.
1: Ja,
0: ja. Tegen een boomrij, dat gaan we toch niet doen.
1: Nee, ja.
0: Je zit wel de hele tijd raar met je bril te doen. Is die bril nog wel goed?
1: Ja, nee, die moet schoongemaakt worden.
0: Oh, is dat het? Ik wou zeggen, want dat zou ook kunnen natuurlijk.
1: Het is een beetje matglas.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Adrie, weer bedankt. U bedankt voor het luisteren, luisteraars. En ik ben er weer vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met de infoshow. Fijne dag allemaal.
1: Yo.
0: Geniet van het mooie weer. Ja.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open Monumentendagen. Dag luisteraars, de Open Monumentendagen in Schoonhoven zijn dit jaar verspreid over maar liefst 3 dagen. De aftrap is donderdag 10 september met een lezing in het Arto Theater. Uitgenodigd is Arjan Witjes, werkzaam in de restauratiewereld. Zaterdag 12 september, de echte Open Monumentendag. Een thema voor deze 40ste editie is Veerkrachtig Erfgoed. En dan zondag, de laatste dag, dat is de 2e dag van de foto-expositie in de Hoge Vierschaar onder het voormalig stadhuis van Schoonhoven. Bent haar van harte welkom van smiddags 1 tot 4. Kijk voor alle informatie op indekribbedewaard.nl.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Koverdaas, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaas aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij er wat voor?
1: Regio-info.
2: Een bericht van de Haagse Kring. Dag luisteraars, de Haagse Kring die houdt op zaterdag 12 en zondag 13 september... haar jaarlijkse kunstexpositie, ook weer ditmaal gehouden in de hervormde kerk van Haastrecht. 9 professionele beeldend kunstenaars tonen dan hun recente werken. U bent van harte welkom op zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 11:30 tot 5.

info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 's morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Vandaag nog ik mijn derde videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: info. Open Monumentendagen. Dag luisteraars, de Open Monumentendagen in Schoonhoven zijn dit jaar verspreid over maar liefst 3 dagen. De aftrap is donderdag 10 september met een lezing in het Arto Theater. Uitgenodigd is Arjan Witjes, werkzaam in de restauratiewereld. Zaterdag 12 september, de echte Open Monumentendag. Een thema voor deze 40ste editie is Veerkrachtig Erfgoed. En dan zondag, de laatste dag, dat is de tweede dag van de foto-expositie in de Hoge Vierschaar onder het voormalig stadhuis van Schoonhoven. U bent van harte welkom van 1-4. Kijk voor alle informatie op indekrippendewaard.nl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

0: Regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilverakker Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt er terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, met al die specials afgelopen maanden, Sea, Sail, Celtic en Moon, schiet aandacht voor het centerwerk er een beetje bij in. Vandaag een tussenstop. Er verschijnt nog steeds heel veel moois waar de publieksomroep doof voor is. Zie de beslissing om het sandwich te stoppen. Ongehoord, we hebben een schitterende week CD. Debbie Smith, Flight of the Robin. Muziek en natuur samen. Back on the Wagon, nieuw van muziek van Casey Musgraves. Straks Jim Hurst, Southbound. Fraai album ook van Unspoken Tradition, Rachel Lenz. Daarvan I'm Hurry and Don't Know Why.

Long Time Traveling, mooi a cappella werk van de Appalachian Roadshow. Straks Debbie Smith met een mooie uitvoering van Dimming of Today. Hier is Rotting Crumble van Ten Again, Bring It On Home to Memphis.

Witch Don't Wither, een spoken tradition. Straks Casey en de Etta Boys, Fire on the Mountain. Van het prachtige Songbird horen we I Hate to Go Searching Ten Bars Again van Waylon Jennings.

Casey Bush Graves bevond zich in the middle of nowhere. De titelsong van haar recent album. Ten Again, mooi album van Rodney Crowell. Sing Out Your Heart. Van de Lonesome River Band, een verzameling singles. Daarvan Pretty Little Widow.

I still think about you, Davy Smith. Topklasse, de rest van de wereld weet het nog niet. Dinks Blues, een cadeau van Scooter voor zijn vader, Waylon Jennings.

Bernadette, Lonesome River Band. Double Dose geldt niet voor het aantal songs van 9 stuks. Maar dubbele klasse is het wel van het echtpaar Wayne en Christine Scott Benson. Ook samen in hun naam Benson. Tot slot Burley in the Town en Staten Court. Straks meer parels die dit jaar verschenen zijn.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ballad of Artemis en Orion. Rodney Crowell keek naar de sterrenbeelden. Welkom terug bij Creedence Country met Jannie en Hans van Dam. Flight of the Robin, straks Debbie Smith. New Harmony met de Palatial Roadshow.

September Kisses, het mag deze maand, van Bruce Springsteen. Square Dad's Friday Night, beleef het met de Lonesome River Band. Horses and Divorces, hier is Casey Murray.

I don't have any more love songs. En dat zou heel jammer zijn als het niet zo was. Hopelijk ligt er nog veel meer moois te wachten van Waylon Jennings. Geldt ook voor Rodney Crowell. Ten Again is één van zijn mooiste albums. I Won't Lie. Van Casey and the Attaboys, een mountain met melodie. Graag horen wij hoe je Greener's Country vindt. Jannie@countrygz.nl

Help Them Along. We hoorden de fraaie stem van Davy Smith, waarschijnlijk met haar zussen, en een mooi ritme. Everybody Wants to Be a Cowboy. Katie Musgraves vond...

Katie en Burl, een levensverhaal van een spoken tradition. Het programma is bijna vol. We horen de Harvest Song van Davy Smith. En Nebraska Moon, ook van Davy Smith. En de afronding is van Jim Hurst, Mort and a Miner en als er tijd is, Nicket Tums. Dit was Green Hard Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer muzikale verhalen bij Maanlicht.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat tot 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
8: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
0: Julian.
2: Team Julian.
3: Dat wel, Julian.
4: Het gaat over het ontsnappen aan een cirkel die je leven kleiner laat voelen dan het echt is. Daar gaat dit nummer over van Stefan Maalsmith. En je hoorde hem als eerste nummer in een nieuw uur. Gewoon Julian, van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Het is maandag 7 september. Een nieuw uur gewoon Julian. Dit is aflevering 26 van 2026. En 57 in totaal. Het is de eerste maandag van september weer. Leuk dat je erbij bent. Dit uur heb ik weer een raad de artiest heb ik voor je klaarstaan. Ik heb we gaan weer terug naar een bepaald decennium in muziek uit een decennium. En ook de muziektip komt eraan. Misschien ken je dat gevoel wel. Iemand die je aankijkt en die vergeet. Dan vergeet je alles en iedereen om je heen. Geen gedachten meer, geen plan, alleen maar die ogen. Deze artiest die heeft daar een nummer over geschreven. En toen heeft hij ook op de gitarist van Daft Punk de finishing touch zetten. En het resultaat, dat hoor je later. En ik wil later. Ik ben straks ook benieuwd eigenlijk naar je mening. En dat gaat over een bepaalde functie. Ik heb namelijk een tijdelijke auto, een elektrische. Dat is ook voor het eerst. En er is een bepaalde functie die op die auto zit. En dat zit op de meeste elektrische. En volgens mij ook op de automatische, op de automaat. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik weet niet of ik het heel fijn vind of dat ik het gewoon heel erg vervelend vind. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening en wat dat is. Dat ga ik zo meteen met je over hebben. Want eerst heb ik nog nieuwe muziek van Stella Lefty. Zo heet ze. Dit is echt een opkomende artiest. Het is ook een artiest die bekend is geworden door social media, door TikTok. En ze heeft nu een nieuw nummer uitgebracht. En het is een voorproefje voor haar debuutalbum Long Way Home. Zo gaat dat album heten. En ze heeft het nummer heeft ze geschreven op een regenachtige ochtend in Nashville. Terwijl ze eigenlijk zich probeerde te herinneren hoe het voelde om als 15-jarige weer verliefd te zijn op iemand. Uit je vriendengroep. Nou, die regenachtige, dat hebben we wel gehad. En ik ga het ook gewoon draaien. Dit is nieuw, Stella Lefty met Lean On, Kiss Me.

0: Het is de eerste single nadat eigenlijk 2 van de 4 bandleden die waren vertrokken. En iedereen die verwachtte dat deze band daarna zou instorten. Maar die verwachting die is niet waargemaakt. Want dit nummer, The Things We Do For Love, die kwam gewoon terug in de lijsten. En nog best wel hoog ook. 10cc, The Things We Do For Love. En aan het begin van deze aflevering vroeg ik al naar eigenlijk voor je mening. En dat heeft eigenlijk te maken voor een bepaalde functie bij een elektrische auto. Ik heb een nieuwe auto besteld. Voor het eerst een elektrische auto. Alleen die auto die is er op dit moment nog niet. Dus ik had afgelopen weekend een tijdelijke auto gehad. En elektrische auto's die hebben dus een bepaalde functie. En ik weet dus niet of ik dat nou een hele fijne functie vind of gewoon een hele vervelende functie. Die functie die heet One Pedal Driving of regeneratief remmen. Nou, wat het eigenlijk doet is, wanneer je gas loslaat, dan remt de auto eigenlijk vanzelf. Dat is ook best wel goed, want ik heb gelezen dat het dan ook weer stroom opwekt. Dus dat zou je ook weer extra rijcapaciteit moeten hebben. En dat heb ik ingesteld. En dan heb je verschillende instellingen en ik heb hem eigenlijk op de hoogste gezet. Dus dan remt hij echt heel hard. Nou, dat vind ik echt de slechtste, want dan heb je gewoon bijna een whiplash. Omdat die continu is die aan het remmen wanneer je gas loslaat en dan moet je weer gas bijgeven. En ik weet eigenlijk niet of ik dit nu een hele fijne functie vind of juist niet. Dus ik heb hem nu wel aanstaan, maar dan minder hoog. Dus hij remt nog wel. En volgens mij is het ook zo dat je je remrichten ziet. Dus mensen achter je, die denken dus ook dat je continu aan het remmen bent. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Heb jij deze functie aanstaan en hoe heb je hem aanstaan? Nou, laat het vooral eventjes weten. Dat kan via de RTV Krimpenerwaard app. Daar kan je het eventjes doorgeven. Want ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze optie vindt. En of je hem dus ook aan hebt staan en waarom je hem ook hebt aanstaan. Dat ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Raad de artiest. Je krijgt van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je uiteindelijk naar een artiest. Nou, en als je dan goed meeraadt, dan kom je uiteindelijk dus bij een artiest. En dan is natuurlijk de vraag, ben je bij de goede artiest uitgekomen? Later deze aflevering dan krijg je het goede antwoord. En gaan we dus ook deze artiest draaien. Let op, want dit zijn de 4 hints. Het is een Nederlandse zanger. Houdt van zwemmen en alcoholistische drank. Hij is bekend van Holland's Got Talent. En een duet met Willeke Alberti. Dus nog 1 keer de 4 hints die je van me krijgt. Het is een Nederlandse zanger. Houdt van zwemmen en alcoholistische drank. Hij is bekend van Holland's Got Talent en duet met Willeke Alberti. Dus ik zou zeggen, nou, schrijf het op, ga lekker raden. En later in deze show, dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook het nummer draaien. Ik heb een nummer van Samieu. En het mooie van dit nummer is dat dit is de eerste keer dat er binnen de band Samieu eigenlijk een duet is geweest met een andere bandlid. Dat frontman Camille, die heeft namelijk samen met de violiste Maud Akkermans hebben ze dit duet opgenomen. En hij is prachtig, moet ik zeggen. Hij staat ook op het album 24 Hours, Dark Before the Dawn van Samieu.

0: Sångernes Dido. Was Engeland ontvlucht omdat ze eigenlijk te veel aandacht kreeg van de tabloids. En ze had een verbroken relatie. En daar is ze dus dit nummer ook over geschreven. Mijn leven is niet echt van mij, ik huur het maar. Dat is wat ze ervan zegt. En het album waar dit nummer op staat, dat is het best verkochte album van heel 2003 in het Verenigd Koninkrijk. En dat is best wel netjes. Ze heeft meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. Ja, en toen had je natuurlijk nog geen streamingsdiensten. Dus toen was het ook wel echt dat het fysiek een album moest je toen kopen. Live for Rent van Ditto.
1: Muziek uit een decennium.
0: Muziek uit een decennium. En we gaan terug naar een bepaald decennium. De computer die gaat dat zometeen bepalen. En dan is de vraag, welk nummer stond er op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium? De computer kan kiezen uit de 70s, de 80s, de 90s, de 0's, de 10s en de 20s. Dat zijn flink wat decenniums waaruit gekozen kan worden. Dus laten we de computer maar een zet geven.
1: Zero's.
0: We gaan terug naar de Zero's en we gaan terug naar 8 september 2007. Toen stond namelijk Mika met Relax, Take It Easy op nummer 1 in de top 40. En dit nummer, dat is best wel een vrolijk nummer, maar daar zit een best wel heftige betekenis achter. Hij heeft het nummer namelijk geschreven op 7 juli 2005. En dat is de dag van de bomaanslagen in Londen. Hij zat in de metro toen eigenlijk in de trein plotseling het licht uitging. En hij stilstond en buiten stonden overal agenten. Hij liep naar huis en toen heeft hij dit nummer in 20 minuten geschreven. En als je goed luistert, zit er ook een kleine melodielijn in van I Just Died In Your Arms Tonight van The Cutting Crew uit 1986 alweer. De nummer 1 in de top 40 van 8 september 2007 is Mika met Relax, Take It Easy. Ik zou zeggen, doe dat nu ook vooral eventjes. Gewoon even lekker luisteren en relax.

0: zanger van deze band Brief, David Glasper. Die heeft het geschreven op een moment dat hij heel erg diep zat en eigenlijk nergens meer uitkwam. Hij lag op zijn bed en met zijn handen omhoog en hij vroeg toen om richting. En dat werd dus het beeld van dit nummer, Hands to Heaven. Dat is eigenlijk het symbool van heel dat nummer. En gaat dit nummer dus over. Het gaat over een laatste nacht voor een afscheid. Twee mensen die proberen om dat moment vast te houden. Terwijl ze weten dat eigenlijk de ochtend alles zal veranderen.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Met deze prachtige woorden gaan we door naar Raad de artiest. Aan het begin van deze aflevering kregen van mij vier hints. En de vier hints die leiden uiteindelijk naar een artiest. En nu is natuurlijk de vraag, ben je met de hints die je hebt gekregen bij de juiste artiest uitgekomen? De vier hints die je van mij kreeg waren een Nederlandse zanger, houdt van zwemmen en alcoholistische drank, bekend van Holland's Got Talent en een duet met Willeke Alberti. Nou, nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Mart Hoogkamer. Ik was op zoek naar Mart Hoogkamer. Dat is de artiest van Raad de Artiest deze week. Nou ja, Nederlandse zanger. Houdt van zwemmen en alcoholistische drank. Dat gaat natuurlijk over zwemmen in Bacardi. Dat was, daarmee is misschien wel zijn bekendheid begonnen. Dat was zijn grootste hit. Bekend van Holland's Got Talent. In 2016 deed hij mee aan het programma en uiteindelijk werd hij tweede. En hij heeft een duet met Willeke Alberti en dat nummer heet Lachen, Beetje Huilen. Nou, dat met die hints kwam je dan uiteindelijk, als je het allemaal goed had, bij Mart Hoogkamer uit. En het nummer wat ik ga draaien is Kroegen in de Hemel. Gloednieuw nummer. Nou, het klinkt best wel vrolijk en dat is een feestelijke hit. Maar het gaat over de emotionele boodschap over het missen van mensen die er eigenlijk niet meer zijn. Nou ja, en de kroegen, dat is eigenlijk een symbolische betekenis. Een plek waar je elkaar misschien ooit wel kunt ontmoeten om nog één keer samen het glas te heffen. Raad de artiest van deze week is Mart Hoogkamer. Kroeg in de Hemel, hoor je nu.

0: Dit was de enige nummer 1 hit ooit van Eurythmics in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat ze best wel hits hebben gemaakt. Een indrukwekkende carrière. Maar die kwamen nooit op het nummer 1. Dit was de enige nummer 1 hit. There Must Be an Angel. En die harmonica solo die je eigenlijk hoort, die heeft Stevie Wonder heeft die ingespeeld. Maar die Annie Lennox en Dave Stewart, die je ook op het nummer hoort, die wisten eigenlijk tot laat in de avond niet zeker of hij überhaupt nog zou komen. Dat was wel afgesproken van, zou jij dat de harmonica solo willen doen? En toen heeft Stevie Wonder gezegd van, is goed, ik kom wel langs. Maar ja, geen tijd afgesproken. En dan zit je toch best wel te wachten tot laat in de avond. En uiteindelijk kwam die langs, heeft hij eerst wat zeliedjes gezongen om een beetje de sfeer te breken. En daarna heeft hij dit in één take opgenomen, deze solo. Dat is echt wel heel erg knap. Eurythmics met There Must Be an Angel. En daarvoor Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.
1: De muziektip.
0: De muziektip. De muziektip is een nummer wat bijvoorbeeld nieuw is, of waarvan ik zeg, die moet je zeker beluisteren, want ik ben daar ontzettend fan van. En moet je zeker beluisteren. Alle andere muziektips van afgelopen weken en misschien ook wel jaren, die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Te vinden via gewoonjulian.nl. Als je daar naartoe gaat, dan vind je een Spotify en Apple Music playlist. En die wordt dus iedere week geüpdate met de nieuwe muziektips van die week. En deze week heb ik een muziektip van Alex Warren. Zijn album is op 28 augustus 2026 uitgekomen. Die heet Wild Child. En dat is dit de eerste track van. En het album komt, de albumnaam komt van de bijnaam die zijn overleden vader aan hem gaf als kind. Hij deed eigenlijk alles om de zwaartekracht te trotseren, vandaar dus Wild Child. En het is wel een beetje de uitzending met heel veel grote artiesten, want er zit een gitaarriff in het nummer. En die is dan weer ingespeeld door Nile Rodgers, de man achter bijvoorbeeld Get Lucky en Let's Dance van David Bowie. Dus moet je goed luisteren, maar dan hoor je hem. Deze week is de muziektip dus van Alex Warren en het heet Emerald Ice.

0: Eigenlijk was het nummer bedoeld voor zijn zus Latoya. Maar dat ging over de gespannen verhouding met de vrouwen in de familie. Maar Michael die vond het eigenlijk veel te goed om zelf weg te geven. Dus toen heeft hij het eigenlijk zelf gedaan. Wanna Be Startin' Something. En het zou eigenlijk op het album Off The Wall in 1978 komen. Maar de platenlabel die heeft het toen afgewezen. Omdat het te veel leek op andere funknummers. En toen heeft het 3 jaar nog in de kluis gelegen. Voordat het de opener werd van het album Trailer. Daar kwam het op uit. En het leuke is, die Mama Say Mama Sa, Mama Cosa, want dat zingen ze. Je hoort vaak, er zit een soort van Mama Appelsap, zou erin zitten. Maar ze zingen dus Mama Say Mama Sa, Mama Cosa. Die was alweer geleend van een Cameroens nummer. Zonder toestemming. En dat leidde wel weer tot een schikking. Want Michael die mocht dat dan weer niet gebruiken. Michael Jackson, Wanna Be Started Something. En daarvoor Alex Warren met Emerald Eyes. De muziektip en alle andere muziektips dus te vinden via gewoonjulian.nl. Ik heb nog 2 nummers voor je, 2 laatste nummers. Zometeen dan heb ik The Police, Walking on the Moon. En het grappige is, het gaat helemaal niet over de ruimte. Nee, Sting die was dronken in een hotelkamer en hij liep door de kamer te mompelen. Walking round the room, dat is wat hij deed. Maar de volgende ochtend schreef hij toen The Riff en hij besloot dat eigenlijk Walking Round the Room een hele stomme titel was. En toen koos hij uiteindelijk voor nog wat stommers. Heeft hij uiteindelijk zelf toegegeven. En dat werd Walking on the Moon. Dat werd uiteindelijk. Dus zometeen The Police, Walking on the Moon. Maar eerst The Beaches, Edge of the Earth. Het stond eigenlijk al sinds... Het nummer is al sinds 2023 uit. Het stond ook op een album Blame My Ex. Maar pas in 2026, dit jaar... Ja, werd het een grote hit. En dat kwam omdat het in een serie zat van Amazon Prime. Off Campus, daar kwam dit nummer in voor. En toen explodeerde het en kwam het, werd het een grote hit. Dus straks The Police met Walking on the Moon. Maar eerst dus The Beaches.
1: She's a fire sign.
0: Ash of the Earth.
1: And I don't really know what that means.
0: Tot de volgende.
1: I'm a cool-

0: Dick Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Sally's avondshow.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Sally's Avondshow.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.
1: Let's go.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Regio Info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

regio-info. Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, rommelmarkt en bazaar.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor 10.000